0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain? Is it very far from here? And how many times do you go to the mountain when you're there?
1: Every two weeks.
2: And is it not you that is from the mountain? Is there another? Hoeveel van julle is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So, was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaakt het daar so in ons kraan? Okay, vertel ons een beetje van die mense wat daar was, wat is jou rol wat jy gespeel het daar so, en wat het die ander mense, van die groot mense, en hoeveel mense was teenwoordig?
1: Ik het plak.
2: Ja.
1: En ik het die
2: gogga gaan
1: vast
2: maken. Ja. En was jy bij die optocht geweest van die Afrika bij?
1: Ja.
2: So wat jy aan my van Afrika van optoek?
1: Dit gaan op zo'n tegoga.
2: Ja, oké. Dat is baie mense wat daar weer gewees het. Hoeveel mense ben jy daar van? Baie mense. Was het net van hier of was het van oorhaal?
1: Oorhaal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In die Kaap.
2: Ja, oké. So wat is jou belangstelling aan die landen die mag hier doen?
1: A lorry driver.
2: Oké, dan prachtig dan.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.